0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
4: En wat nu?

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nooit was het duurder om te studeren dan nu, blijkt uit onderzoek van het expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van Hogeschool Thomas More. Onderzoekers hebben berekend dat studenten in Vlaanderen die op kot zitten en studeren aan een hogeschool of universiteit elk jaar meer dan 18.000 euro kosten. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar en 50% meer dan 10 jaar geleden. Hoe kan je als student de kosten beperken? Ja, het is niet simpel. Nu bij de dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven, kortweg STUVO, kunnen studenten wel terecht met vragen over mentaal welzijn, studiecoaching en jawel ook financiële hulp. De politiezone Limburg, regio hoofdstad, heeft dit jaar al meer dan 300 rijbewijzen ingetrokken voor drugs in het verkeer. Bijna de helft van de bestuurders die onder invloed reed is jonger dan 35. 90% van de bestuurders is een man. Sinds het begin van 2026 zijn er in de politiezone Limburg-regio-hoofdstad dus al meer dan 300 rijbewijzen ingetrokken bij bestuurders die onder invloed waren van drugs. Meestal ging het om cannabisgebruik, maar er is wel een verschuiving. Een verschuiving van amfetamines, zoals bijvoorbeeld speed naar cocaïne. Het gaat vooral om jonge bestuurders. Bijna de helft is tussen 25 en 34 jaar oud. Het is duidelijk vooral een probleem bij de jeugd, aldus de politiezone.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
3: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Hij zegt ja de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sami Mehdi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
3: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Mehdi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.

0: So Long van Fischer-Zee. Goedemorgen en welkom in het festival van Radio Demerstad. En met So Long zit ik dan meteen weer te denken aan Naked Attraction. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe kunnen nu zo'n slechte mens zijn?
1: Oh, geil!

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
7: Wasser. Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Ze spelen hun tweede thuiswedstrijd. Nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.

0: Cliff Richard, hij zegt, we don't talk anymore. Maar dat is geen probleem. Cliff Richard is meer zo uw type, hè. Dat is meer een zanger, hè. Een zanger moet gelaten zingen, hè. Die zingt ook mee, hè, met Louis Neefs op Radio Demerstad. Het verhaal van Benjamin.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

porseleinen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendert

Louis Neefs over een soort van bon vivant, een levensgenieter, die er niet op zag. Een zekere Benjamin, die zat in knokken zoete. Die zat er goed in, hè, want wij kunnen ons dat niet permitteren. Hè. Hij ging naar Katelijnewaver, was onderweg tussen Gent en Dendermonde en ging naar het mondijne Mechelen, waar dat je hem niet wilt gaan parkeren, hè, in Mechelen. Oh nee, hè, want je gaat betalen, hè, maar je trok zich dan niet aan. Hè. Ecologische voetafdruk, dat was voor Benjamin geen enkel probleem.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is hem. Radio Demerstad.

Dat is tof dat hem daar reclame voor maakt. Pieter Gabriel voor de Salisbury Hill. Maar wij Demerlanders, wij moeten wij daar niet naartoe. Hè? Wij hebben wij hier zelf ons gerief. De Allerheiligenberg, de Grasbos, de Dongerstraat. Joh, maar ja, laat maar komen.

Het is wakker worden, stevig wakker worden met Radio Demerstad. Met het stekkendoosje Matchbox, de Midnight Dynamos. En zijn er al mannen die een kniezwengel willen zien? Het is de moment, en ze kan het, hè. Kate Ryan.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D Inhalen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

En, zijt ge daar nu al eens naartoe geweest? Het bestaat echt, hè? Ik vind dat niet uit, hè? Het bestaat echt, hè? Het land van Maas en Waal, Boudewijn de Groot. Het is een heel fijn gebied, hoor, om te gaan fietsen. Het is daar niet veel bergop, hè, in Nederland. Zeker daar niet, tussen de Maas en de Waal. We zingen mee op Radio Demerstad met alle vrolijke liedjes. En daarom hoor je ons overal. Ook na achter nog het Festival der Vloemingen. En nu met The Press. De pers. En Cantara.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens ALN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
3: Vooral fris Zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Hij zegt dat de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
3: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaksen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
6: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers.

Zo midden in de week zeg, maar dat is een kastare. Rod Stewart en Tonight I Am Yours. Wordt Canada ook van ons? Komt dat bij Europa? Ja, het zou kunnen, hè, om Donald Trump een beetje uit te dagen. Zijn we nu extra lieve broodjes aan het bakken met Canada. Canada moet bij Europa komen. Maar als we zo gaan beginnen, ik heb nog top ideeën hoor. Wat denkt u van de Cayman-eilanden? Ook goed, hè?

gitaar onder de arm, Albert Hammond. It seems it never rains in Southern California. Het ziet er naar uit dat het nooit regent in het zuiden van Californië, maar dat is folderspraat uiteraard, want het kan daar ook behoorlijk gieten. Hij verwijst eigenlijk naar de valse beloftes die Hollywood maakt. En zo van, we gaan het daar maken, maar showbiz, je moet het niet onderschatten, hè. Ook hier op Radio Demerstad, hè. Wij zien hier veel zwarte sneeuw, hè.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kate Bush in het festival der Vloemingen Running Up That Hill. Een moeilijke, hè, om mee te zingen. Als je buiten adem bent, van het heuvels oplopen. Is dat u en dada? Ja, zei de geine loper, ja. Om de deuren open te maken, zeker. Nee, maar serieus, ja. Bent u sportief? Lopen ook, ja. Bergjes op. Lastig, hè. Ja, dan liever fietsen ik, hè. Ja, je weet dat, hè. Ik ben eerder een wielertoerist, hè. En ja, die moeten ook wel eens een heuvel op. En dat kan behoorlijk lastig zijn. Ik moet het u niet vertellen. Ook in de liefde is het niet altijd eenvoudig. Voor deze wel, hè. Want hij staat hier, hè, met zijn everlasting love. Het is de love affair.

Linda, Roos en Jessica. Linda Pellekes dus en Jessica en Ademnood. Dat doet me denken, dat brengt ons bij het WK wielrennen. Met dit weekend al Remco Evenepoel die in het getouw mag voor de tijdrit. Dat gaat hij op zijn één been wel winnen, denk ik dan. Maar volgende zondag, niet nu, maar de week nadien, is er het echte WK. En wie moeten we dan tippen? Wie mag er dan geen Ademnood hebben? Ja, er zijn deze keer zonder Pogacar wel bijzonder veel kandidaten. Hè? Maar wie heeft de hoogste VO2 max? Want dat zal toch wel belangrijk zijn, denk ik hoor. Het is Santana op Demerstad. Say it again.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Oh, jammer. Zijn gezondheid laat de dag van vandaag veel te wensen over. Maar gelukkig kan je dat niet horen aan zijn plaatjes van lang geleden. Dat zou absurd zijn ook natuurlijk. Phil Collins en Studio. Maar het is gedaan. Het varkentje is gewassen. Zat hier vandaag weer goed vol.
1: Ja, het zat goed vol, ja.
0: Hier in mijn klein rover

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
4: We zijn een kleine gemeente waar kanaal, E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
3: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
5: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
3: Vooral Fraisseur Somois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
6: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen, vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maxima rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Locomotion. Het had helemaal niks te maken met die grote hit van Little Eva uit de jaren 60. Het was gewoon een hitje uit de 80's van Kylie Minogue. Classics
1: at work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Ja, daar komen ze aan. En daar was het Festival van Vlaanderen. Dankjewel Rudy voor de aangename donderdagochtend. Vandaag 17 september. Vandaag wordt Koen Wouters 59 jaar.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

is toch een pareltje, hè? 1977 bracht hij het nummer uit. Stevie Wonder en Sir Duke. Het voormalige Salon Georges, daar in het historische gebouw uit de 18e eeuw, daar op het Hogeschoolplein in Leuven. Salon Georges gaat binnenkort een nieuwe bestemming krijgen. Het wordt een hotel. Dat hoorden we al vertellen in de verhalen op de werkvloer. En straks weer nieuwe, om 9:30. Zondag 4 oktober, dan is het museumzondag. En vandaag, 17 september, viert Koen Wouters zijn 59ste verjaardag. 3 weken geleden won hij nog met zijn zoon Nono de raceklasse in de 24 uur van Zolder. En aanstaande zaterdag komt hij met Clouseau naar Scherpenheuvel-Zichem. Wij op de werkvloer vanochtend luisteren naar Fats Domino, Patricia Pai. En dit, It Doesn't Have To Be This Way, de Bloemman.

0: Elke werkdag tussen 9 en 11. De classics op de werkvloer. De oldtimers in de muziekwereld. Fats Domino en There Goes My Heart Again.
1: De werkvloer.
0: Het voormalige salons Georges in het historische gebouw uit de 18e eeuw. Daar op het Hogeschoolplein in Leuven gaat een nieuwe bestemming krijgen. Het wordt een hotel. De feestzalen zijn al 7 jaar gesloten. Dat gebeurde na het overlijden van Romain en zijn echtgenote Lucia, die de salons jarenlang hadden uitgebaat. Salons Georges in Leuven krijgt dus een nieuwe bestemming. Het wordt een hotel.
1: De werkvloer.
0: En het Truyense Walhalla branding en Customary vormen samen een nieuwe joint venture, de Wolkuren. Een samensmelting geeft altijd een groter team, altijd meer kennis en een groter netwerk. De twee bedrijven willen andere bedrijven helpen met hun duurzame merkontwikkeling. Céline en Sarah die slaan de handen wel in elkaar, maar ze blijven wel elk op hun eigen locatie. De ene in Mechelen en de andere in Sint-Truiden.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: Er was dus een hele wijze man op de werkvloer die zei: het is af en toe nuttig dat je eens achteruit kijkt in die achteruitkijkspiegel, maar het is toch beter dat je vooruit blikt in het leven. The only way it's up.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Volgende zondag tussen 12 en 7, dan houdt de zaalvoetbalclub uit Aarschot in zaal Rodenberg een mosselfestijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere gerechten die op de kaart staan. En volgende zaterdagnamiddag, één keer om 1 uur en daarna om 2:30... organiseert Musica Divina een rondleiding in de Abdij van Averbode. Aangename activiteiten het komende weekend, zowel voor jong als voor oud. Kijk eens even op onze agendapagina www.radiodemers.nl. Stad.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
10: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: I see the bad moon rising. Een amazing momentje nog net voor het nieuws van 10 uur. Creedence Clearwater Revival.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smit.
0: Zondag 4 oktober, dan is het niet alleen Werelddierendag, maar het is dan ook Museumzondag in Vlaanderen. In Diest kan je dan een ontdekkingstocht doen van ruim 10 kilometer langs en door de bijzondere gebouwen en verborgen plekjes in de stad. Noteer de datum dus al maar, zondag 4 oktober. Het nieuws van bij ons, dat is voor over enkele minuten bij Chris in het regionale nieuwsbulletin. En tot die tijd, die enkele minuten, klinkt het nog zomers.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Ben je dol op puzzels, mysteries en samenwerken? Dan kan je op 18 september naar de Unlock Escape Room avond komen in de bibliotheek in Diest. Het is een gezellige spelletjesavond waar je in klein team een van de 9 verschillende Unlock-avonturen kan beleven. Het brengt spanning van een escape room naar de tafel met kaarten vol raadsels, opdrachten en verrassingen. Door logisch na te denken en goed samen te werken probeer je binnen de tijd te ontsnappen. Je speelt in een groepje van 3 tot 6 deelnemers. Elk team krijgt een eigen avontuur, zodat iedereen volop kan meedoen. De bibliotheekbegeleider helpt je op weg met de spelregels en staat tijdens het spel klaar om indien nodig een hint te geven. Elk gezin in Alke kan dit najaar gratis een klimaatboom krijgen. De gemeente Alke ondersteunt daarvoor de jaarlijkse plantenverkoop van Natuurpunt Limburg. Je kan kiezen uit 9 soorten. De veldesdoren, de vlier, de gele cornoelje, de boswilg, de haagbeuk, de ruwe berg, winterlinde, de gladde iep of beuk. Bestellen kan tot 1 november via de plantenverkoop van Natuurpunt Limburg. Bij de bestelling moeten inwoners aangeven dat ze in Alke wonen en vervolgens hun gratis boom kiezen. Wie wil, kan daarnaast natuurlijk ook nog andere bomen bestellen, maar die betaal je. De bestelde klimaatbomen kunnen op zaterdag 14 november afgehaald worden in basisschool De Kleine Reus in Terkoest, Alke. Meer informatie vind je ook op de website van Alke.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
5: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
4: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. En de Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese centrale bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
6: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen en het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
4: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.

0: enkele minuutjes tot aan het nieuws van 10 uur. Ja, die klonken zomers met Agadou van de Saragossa Band. Maar ik denk dat we de smaak te pakken hebben. Los Lobos met La Bamba komt eraan en zometeen nog Wipeout. En daarmee zitten we terug in de jaren 60. Nicole, and Don't You Want My Love.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Zondag 4 oktober is het dus niet alleen Werelddierendag, maar ook Museumdag in Vlaanderen. En daar gaan we zo meteen over doorpraten in onze koffiecorner. Tot die tijd, Tony Christie, Los Lobos en dit zijn de Hollies.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

slordige plekjes in de stad. De route gaat onder meer door Fort Leopold, langs en door de Citadel, en brengt je dan naar het Sint-Jan Bergmanshuisje en het Museum van de Grauwzusters, om er maar enkele te noemen. Je kan betalend meewandelen, daarvoor kan je nog inschrijven tot en met 28 september en dan krijg je een deelnamepakket, maar je kan ook gratis meewandelen die zondag en dan kan je gewoon ter plaatse inschrijven tot 12 uur, maar dan zonder deelnamepakket uiteraard. Hè. Zondag 4 oktober is dat, hè. Museum Zondag in Vlaanderen. De activiteiten staan op onze website www.radiodemerstad.be en dan rechtsbovenaan klikken op Agenda. Dit is Boyzone. Smile.

fijne en aangename herinneringen aan de 80s uit 1985. En natuurlijk ook aan Frank Sinatra. Hij was zo geliefd, hè, in de familie Sludge. En de zusjes hebben daar toen een hit mee gehaald. Ja, het is ook feest bij de familie Wouters in Sint-Genesius-Roden. En daar in de omgeving. Koen wordt vandaag 59. Volgend weekend is het ook feest bij ons. Want Koen komt naar Scherpenheuvel. Clouseau is de geheime headliner op het Love for Life Festival. Volgende zaterdag, daar werd al veel over geroddeld. Want eerder stond Clouseau op de Lokerse feesten en op Suikerrock. En meer als die twee concerten gingen ze niet doen. Love for Life is volgend weekend aan de oude Tiense baan in Scherpenheuvel. Verder komen daar ook nog Meteor, K3, Milking, Remo van het Groenewoud, Berre, Niels de Stadsbader en Aaron Blommaert. En dus ook Clouseau op zaterdagavond. Tickets die zijn volgens mij nog verkrijgbaar via de website loveforlife.be. En nogmaals, dikke proficiat Koen met je 59ste verjaardag. Goed.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: De werkvloer.
1: Volgende zondag organiseert Natuurpunt van aan de Molenkouter in Geetbets een natuurwandeling over 3,5 kilometer door het gebied Aronshoek. De ochtendwandeling die begint om 9 uur, maar past in de namiddag beter. De middagwandeling vertrekt om 2 uur. Dus aan de Molenkouter in Geetbets volgende zondag een natuurwandeling. Maar dat is echt waar. Doei.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

nog een fijn streepje filmmuziek. Bright Eyes van Art Garfunkel. Goh, waar is de tijd, hè? 1979 was dat. Het voormalige salon Georges in Leuven gaat een nieuwe bestemming krijgen. Dat hoorde u vertellen. Het wordt een hotel. Zondag 4 oktober is het museum zondag. En Koen Wouters viert vandaag zijn 59ste verjaardag. En wel, Kurt, daar gaan we een aperitiefje op drinken, hè? Laat maar komen. Ik wens je allemaal een hele fijne donderdag. En vooral degenen die jarig zijn, mannetjes, van harte gefeliciteerd.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In januari 2024 zijn de werken aan het nieuwe politiecommissariaat in Tremelo gestart. In het nieuwe hoofdkwartier wil de politiezone BRT, dat is Begijnendijk Rotselaar Tremelo, extra inzetten op een veilige, discrete en professionele ontvangst van inwoners. Het gebouw komt deels op de locatie van de oude turnzaal in de Kruisstraat en op de publieke parking ernaast. Naast de nieuwbouw worden 25 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorbehouden zijn. Volgens de oorspronkelijke timing zou het gebouw nu moeten klaar zijn in september, maar de datum schoof telkens op. De oplevering nu is uitgesteld naar eind oktober. En van 15 september tot 29 september verhuist de wekelijkse markt in Hasselt naar de Blauwe Boulevard omwille van Hasselt Kermis. Je kan dus nog steeds van de Hasseltse markt komen genieten, maar dan wel op een andere locatie, omdat dus de kermis nu op die plaats staat. Waar je je favoriete kraam terugvindt, wel, daar is een plannetje voor op hasselt.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncoloog Christel Fontijnen.
5: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
4: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers blijven kwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzinde data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dat kon niet uitblijven natuurlijk. Ja, eergisteren zijn wij geëindigd met een track van Donna Summer. Gisteren zijn we begonnen met Donna Summer. En ook vandaag begonnen we met haar. Dat was met Love Song Kind. Aan het begin van dit programma. Dit programma heet Aperitief. Ik ben Kurt Maters. Amen Corner zit in dit uur. Modern Talking en Lazy Sunday van de Small Faces.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Take Me to the Edge of Heaven. Dat was Wham, Andrew Ridgeley en George Michael. Een vrijgezel die gaat pas slapen. Dat was het verhaal van Benny Nijman zo net. Straks kijken we eens naar het meteornieuws. Hier bij Radio Demerstad. Eerst nog Hot Chocolate en Emma Emily. Dan dit van Eamon Corner. En If Paradise is Half as Nice.

Polen en Modern Talking Sherry, Sherry Lady. Vandaag is vaak zwaar bewolkt. In de loop van de dag of avond zou een storing met lichte regen of buien vanaf de kust over ons land trekken. Maxima, die liggen gevoelig frisser dan de afgelopen dagen. Die liggen namelijk tussen 15 en 19.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Over.

0: Robert Palmer was dat met Johnny en Mary. En dit allemaal bij Radio Demerstad. Patrick van Leer, die hoort dus zo dadelijk tussen 12 en 2. Tot nu over 12 nog dit programma Aperitief. En ben je dat aan het doen op dit ogenblik? Niet alleen luisteren naar Radio Demerstad, maar ook aan het aperitief. Wel, geniet ervan. En dit is zo'n toepasselijk plaatje voor al diegenen die aan het aperitieven zijn. Dus let er wel een beetje mee op. Bape en de Drunken Sailor.
1: Welkom bij Demerstad in Aperitief. Tot 12 uur, Kurt Batens.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND in Halen.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

morgen vanaf 11 uur. Dan doen wij het opnieuw uiteraard hier bij de nummer 1 in Classics Radio Demastad. Straks het wereldnieuws en de rest van de bende blijft dus zeker bij ons. En graag tot morgen. Hier is nog die geweldige van de OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En Talking Loud and Clear.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
4: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
3: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
5: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
3: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen. Maxima rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.

0: Pat Benatar mocht dat nummer vandaag uitbrengen, dan zou dat minder goed onthaald worden. Ja, met al die wokregeltjes vandaag zou het inderdaad anders geïnterpreteerd kunnen worden. Maar in haar geval was het duidelijk. Ze was op zoek naar een lief. I need a lover. En dat was in 1980. Goedemiddag overigens en welkom bij De Middag op Donderdag.
1: De Middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Voor zij die aanschuiven, smakelijk eten. En als u nog aan het wachten bent op het middagmaal, dan kan u misschien meedansen met de kreuners.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Aanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Hebt u ook meegezongen? Don't Bring Me Down. Bruce kwam daar iedere keer achter. En ik heb het opgezocht of het proberen op te zoeken. Maar wat ze precies zingen is me nooit duidelijk geworden. ILO, Electric Light Orchestra, hoorden we hier uit 1979. Goedemiddag overigens voor zij die nu pas afstemmen of bij ons komen. En zij die aan tafel zitten of elders het middagmaal nuttigen. Laat het u vooral smaken. En er zijn er ondertussen ook alweer op de werkvloer die aan het werk zijn. Voor hen nog een leuke dag uiteraard. Dit is Al Jarreau.

bij ons in België maakten ze ook rock'n'roll hits hoor in de jaren 60. Dit was er zo eentje van. Bert Blanca en rock'n'roll is good for the soul. Rock'n'roll is goed voor alles, heb ik me altijd laten vertellen. En vooral om naar te luisteren en erop te dansen. Zondag aanstaande 20 september om 15 uur weer voetbal. Dan beginnen alle wedstrijden overigens om 15 uur. De wedstrijd Deurne FC Werchter B is er eentje. En Waanrode ontvangt in hun volgende thuiswedstrijd een Neerwinde. Dit is City to City and the Road.

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

0: America!
1: Vanuit de tijd dat alle Amerikanen nog blij waren om Amerikaan te zijn en om er vooral te leven. James Brown en Living in America. Zondag aanstaande 20 september organiseert de Koninklijke Harmonie Sint Isidorus in de Sok in Deurne. Die is een restaurantdag. Je komt smullen tussen 11:30 en 14:00 en van 17:00 tot 19:00.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

Met voorsprong het oudste nummer in deze aflevering van de middag kwam in 1958 Don en Phil Everly. Twee broers, de Everly Brothers met andere woorden, en de Bird Dog. Ik ben er bijna zeker van dat u hebt meegezongen. We zijn aan het nieuws van 1 uur toe en ook het weer krijgen we een update van dat weer. Want dat is ook altijd wel belangrijk, hè. Nu dat de herfst eraan komt, willen we het

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
4: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
3: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
5: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
3: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden, zondag geleidelijk droger en 20 graden.

0: Als u ondertussen aan het dansen gegaan, vooral voorzichtig zijn. Safety Dance, dat waren de Men Without Hats. Goedemiddag voor zij die nu pas afstemmen, smakelijk eten. Dit is de middag nog tot een uur of twee.
1: De

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

Ian Dury and the Blockheads en Sex and Drugs and Rock'n'Roll. De man is ondertussen ook al 26 jaar geleden overleden. Na het leven dat die man geleden heeft, heeft hij nog lang geleefd. Hebt u hem helemaal mee? Anders dan gaan we dat straks nog even herhalen. The Babies and Every Time I Think of You. Dat is de volgende. Rust op de radio, met andere woorden. Every time.

Pet Shop Boys en Rent. En het Maïs Doolhof dat nog tot en met 30 september... aan den Egger in Scherpenheuvel staat... is doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein... en je kunt er tevens het nieuwe fietsparcours... door het Doolhof uitproberen. Naar den Egger in Scherpenheuvel voor het Maïs Doolhof.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Tarzan.
1: Wij bij Demerstad schuwen geen enkele nationaliteit. Dit was Tarkan en Simarik. En dan een wandeling doorheen Brussel. We hebben een gids gevonden. Dit is Lisbeth List.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
7: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

Wang Chung met Denzel Dace en dan Linda Martin ook nog eens met Why Me. Wij gaan zo dadelijk er de brui aan geven. Onze tijd is opgebruikt, beste vrienden. We komen morgen bij u terug voor de laatste aflevering van de middag deze week. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kleuter- en lagere scholen zijn weer opgestart. En een aantal steden en gemeenten doet dat in een gewijzigde context. Scherpenheuvel-Zichem groepeert 5 kleuter- en basisscholen onder één naam en nieuwe visie. Het lokaal bestuur kiest er daar dus resoluut voor om het stedelijk onderwijs in eigen beheer te houden. In Begijnendijk en deelgemeente Betekom werden de lagere scholen, de Puzzel en de Knipoog, dan weer overgedragen aan scholengroep Adite. De gemeente Begijnendijk blijft wel eigenaar van de gronden en de gebouwen. Lokaal bestuur daar engageert zich om gedurende 5 jaar €300.000 te investeren in de infrastructuur. Daarna moeten de investeringen door Adite worden overgenomen. Elektrische wagens kunnen voortaan op grotere schaal worden opgeladen aan de Kunstlaan in Hasselt. Want op de parking van het cultuurcentrum heeft de stad haar eerste eigen laadplein geopend. Het aantal laadpalen op die locatie werd verdrievoudigd, van 2 naar 6. Goed voor 12 parkeerplaatsen waar elektrische wagens kunnen laden. Een mooie stap. En er volgen er nog, zegt Schepen van Mobiliteit, Kevin Schouterden van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland, mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
5: Het is een samenwerking met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Daar zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in de bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op het moment was er sprake van 11 tot 14. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren, waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
4: Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
6: Canada en Europa. Are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
4: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt wel met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.

0: Ja, kijk, de afgelopen 2 uren ging alle aandacht richting Patrick van Laar. Niet abnormaal dat de Nolans komen vragen van give a little bit of attention to me. En kijk, nu toch alle aandacht deze richting uitgaat, kan ik niet ontkennen dat ik daar bijzonder blij mee ben. Goedemiddag allemaal.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, dat allemaal op deze donderdag. We zijn al de 17e september. We gaan allemaal richting 4 uur. Laat ons dat doen, hand in hand. En kijk, Donna Hightower komt ook al aansluiten.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Ja, kijk, ik vind dat zo mooi gezegd. By the strings of this old guitar, I swear, que sera. Dat was Chris Ria. Hij was destijds gehuwd met de vrouw die hij al leerde kennen op zijn 17e. Samen hadden ze 2 dochters en hij maakte voor elk van hen een liedje, namelijk Josephine en Julia. Helaas is Chris Ria vorig jaar van ons heen gegaan. Eigenlijk nog niet zo lang geleden. Dat was op 22 december 2025. En nu is het tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot. In de nacht van 16 op 17 september 1942 vond er een historische oorlogsgebeurtenis plaats in Capelle, nabij Glabeek. Een Britse bommenwerper werd daar na een aanval op Essen geraakt door Duits luchtafweer geschud. Toen het vliegtuig geraakt was, gaf de piloot zijn mannen het bevel om uit het vliegtuig te springen in de buurt van Diest. Een van hen landde met zijn parachute nog in Capelle.

0: De eerste uitzending van The Voice of Holland op de Nederlandse televisie. Dat betekende meteen de start van het wereldwijde succes van The Voice. En op 17 september 1931 introduceert de platenmaatschappij RCA voor het eerst de langspeelplaat, bij ons beter gekend als de LP. En wij gaan nu een nummer draaien van een LP die nog altijd verkrijgbaar is. De LP On Every Street van de Dire Straits. En daarvan draaien we vandaag Calling Elvis.
1: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Als ik uit persoonlijke ervaring mag spreken, dan denk ik dat daar een beetje waarheid in zit. Love is like a heatwave. Dat waren Martha Reeves en de Vandellas uit 1963. 12 jaar later zou het nog gecoverd worden door Linda Ronstadt. Je vindt het nummer terug op haar album Prisoner in Disguise.
1: Het weerbericht.
0: Het wordt stilaan zwaar bewolkt. Later tegen de avond gevolgd door wat regen. Het wordt 19 graden vandaag. Morgen zijn er eerst lokale buitjes mogelijk. Later wordt het droger bij maxima tussen 16 en 20 graden. Zaterdag is er een zwakke storing met lokaal wat lichte regen of motregen. Het wordt dan ook een beetje warmer, mogelijk 22 graden. En zondag ongeveer hetzelfde weer. Begin volgende week zal overwegend droog blijven bij 20 graden. Woensdag mogelijk 23. Ja, toch een beetje nazomer.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Teardrops, ja, die moeten gedroogd worden waarschijnlijk. En een beetje troost van een goede vriend kan daar altijd flink bij helpen. Dat waren Womack en Womack. En dan gaan we eens kijken wat er in de buurt zoal georganiseerd wordt de komende dagen. Je kan dat trouwens ook allemaal nalezen en vinden in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En zo zal je daar ook lezen dat je vanavond welkom bent op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. Je kan er terecht vanaf 6:00 tot 9:30. En zaterdag organiseert Musica Divina een rondleiding in de abdij van Averbode. Het zijn er eigenlijk twee. Eentje om 1:00 en een volgende om 2:30. En volgende week dinsdag dan nodigt het gemengd koor Docibelsje om 8:00 uit in de kerk van Averbode voor een open zangrepetitie. En ook nu gaat er weer gezongen worden in deze siesta. Ik ga dat niet doen, ik ga het overlaten aan deze Nena.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Sterret je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Dat was Sam Cooke die de inspiratie voor dit nummer vond bij een toevallige ontmoeting met een echte groep gevangenen op een snelweg die Cooke zag tijdens een tournee. En hij maakte dit nummer van, dat was The Chain Gang. En dan heb ik nog Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. Ook het eerste gedeelte van deze siesta. We zijn er weer na het nieuws.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nooit was het duurder om te studeren dan nu, blijkt uit onderzoek van het expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van Hogeschool Thomas More. Onderzoekers hebben berekend dat studenten in Vlaanderen die op kot zitten en studeren aan een hogeschool of universiteit elk jaar meer dan 18.000 euro kosten. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar en 50% meer dan 10 jaar geleden. Hoe kan je als student de kosten beperken? Ja, het is niet simpel. Nu bij de dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven, kortweg STUVO, kunnen studenten wel terecht met vragen over mentaal welzijn, studiecoaching en jawel ook financiële hulp. De politiezone Limburg, regio hoofdstad, heeft dit jaar al meer dan 300 rijbewijzen ingetrokken voor drugs in het verkeer. Bijna de helft van de bestuurders die onder invloed reed is jonger dan 35. 90% van de bestuurders is een man. Sinds het begin van 2026 zijn er in de politiezone Limburg, regio hoofdstad, dus al meer dan 300 rijbewijzen ingetrokken bij bestuurders die onder invloed waren van drugs. Meestal ging het om cannabisgebruik, maar er is wel een verschuiving. Een verschuiving van amfetamines, zoals bijvoorbeeld speed naar cocaïne. Het gaat vooral om jonge bestuurders. Bijna de helft is tussen 25 en 34 jaar oud. Het is duidelijk vooral een probleem bij de jeugd, aldus de politiezone.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Prees van de brandweer.
5: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijk gebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog vasthangen.
4: Medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er een vijfde minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, des 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Leo met de nummer uit 1980, deze Banana Split. En van Split is hier helemaal geen sprake. We zijn terug samen, hè, voor het komend uur. Het tweede deel van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu muziek van Tietjen in the Summer Night.
2: In the summer.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. En dat doet mij een beetje denken aan de 27-jarige Jack Kay. Dat is het internetfenomeen dat met zijn danspasjes wereldberoemd is geworden als Ibiza Final Boss. Het was door een filmpje van nauwelijks 8 seconden dat het leven van Jack Kay in de zomer van 2025 totaal veranderde. Met een gouden ketting, een opvallende zonnebril en zijn iconische Lego-kapsel ging hij viraal in een beachclub op Ibiza. Hij bouwde ondertussen een vermogen op van ruim 2,3 miljoen euro. Hij kocht een peperdure Range Rover en sloot deals af met kledingmerken. Toch bleek feesten alleen niet genoeg te zijn voor hem. Deze Jack Kay zocht dan een nieuwe uitdaging en waagde zijn kans in de boksering. Na een geslaagd debuut in juni stond hij afgelopen zaterdag in Newcastle voor zijn tweede gevecht. Maar zijn tegenstander die haalde al vroeg in de wedstrijd verwoestend uit met een rake slag. Kay ging hard tegen de vlakte, maar hij toonde karakter en met een reeks wilde slagen krabbelde hij terug in wat uiteindelijk een slopende veldslag is geworden. 2 van de 3 juryleden gaven Kay de zege. Hij blijft dus voorlopig als bokser ongeslagen.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu de betreurde Dolly Parton nog eens met Here You Come Again. Ja, kom dat maar.

0: Dat was Blondie en The Tide Is High. Mag ik dat een beetje vrij vertalen als het is hoog tijd voor koffie?
1: Daar is de koffie!
0: Ja, de koffie die komt er altijd aan. Zo omstreeks 3:30 in Siesta bij Radio Demerstad. We gaan hem laten smaken. Doet u allemaal mee tijdens de 3 komende platen. Dit is Cliff Richard.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Helaas, maar al te waar in onze wereld tegenwoordig. It's all about the money. Dat was Mea. Vanavond treden Fons en die van ons op in Den Hoek in Kortenaken tijdens Kortenaken knalt. Vanavond om 7 uur. Tickets kan je reserveren via de gemeente Kortenaken. En zaterdag begint in het woonzorgcentrum Sint Rochus in Aarschot het nazomerfeest. Zaterdag vanaf 12 uur. En zondag verandert het Heldenplein in Ham in een ontmoetingsplaats waar jong en minder jong samen kunnen genieten van 1 tot 6. Je kan er genieten van muziek, kermisattracties en een vintage markt.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen, Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
9: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Ze spelen hun tweede thuiswedstrijd. Nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.

Stores on 45, en wat waren die populair, hè? In het begin van de jaren 80. Verschillende medleys gemaakt in verschillende stijlen, waaronder deze Stores on TV. En daarmee zit het er bijna op wat deze siesta betreft. Chris van Opstal, die is al helemaal klaar voor de spits. Zometeen na 4 uur. Wij gaan afsluiten met de Rolling Stones en de Jumping Jack Flash. Tot morgen. 1, 2, 3.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Ben je dol op puzzels, mysteries en samenwerken? Dan kan je op 18 september naar de Unlock Escape Room avond komen in de bibliotheek in Diest. Het is een gezellige spelletjesavond waar je in klein team een van de 9 verschillende Unlock-avonturen kan beleven. Het brengt spanning van een escape room naar de tafel met kaarten vol raadsels, opdrachten en verrassingen. Door logisch na te denken en goed samen te werken probeer je binnen de tijd te ontsnappen. Je speelt in een groepje van 3 tot 6 deelnemers. Elk team krijgt een eigen avontuur, zodat iedereen volop kan meedoen. De bibliotheekbegeleider helpt je op weg met de spelregels en staat tijdens het spel klaar om indien nodig een hint te geven. Elk gezin in Alken kan dit najaar gratis een klimaatboom krijgen. De gemeente Alken ondersteunt daarvoor de jaarlijkse plantenverkoop van Natuurpunt Limburg. Je kan kiezen uit 9 soorten. De veldesdoren, de vlier, de gele cornoelje, de boswilg, de haagbeuk, de ruwe berg, winterlinde, de gladde iep of beuk. Bestellen kan tot 1 november via de plantenverkoop van Natuurpunt Limburg. Bij de bestelling moeten inwoners aangeven dat ze in Alken wonen en vervolgens hun gratis boom kiezen. Wie wil, kan daarnaast natuurlijk ook nog andere bomen bestellen, maar die betaal je. De bestelde klimaatbomen kunnen op zaterdag 14 november afgehaald worden in basisschool De Kleine Reus in Terkoest, Alken. Meer informatie vind je ook op de website van Alken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De zoekactie in Hechtel-Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag maximaal 22 graden, zondag iets droger en een graad of 20.

0: Dankjewel, dankjewel aan Jan voor de siesta. Wij zijn er weer bij met de nieuwe aflevering van De Spits. Op deze donderdag, de 17e, You're the Queen. All we hear is Radio Gaga. Mag ik hopen dat het Radio Demus dat is?
1: Chris van Opstal, De Spits.
0: Ja, voilà. En in deze spits zijn we weer vertrokken met straks onder meer de Beatles, maar eerst de gebroedjes Gallagher. Hier is Oasis.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Ook niet meteen hoogstaande tekst. Papa Rambo, Rambo, hey Papa Joe, kokom nat. Ja, wie verzint het? Nicky Chin en Mike Chapman verzonnen het, want dat waren zo'n beetje de vaste producers van de suite in de jaren 70. Dit zijn Sugar and the Lollipops. Zij konden het. Ja, dansen bedoel ik dan. I can dance.

Real Thing was dat. Can you feel the force? En niet can you feel the farce? Want dat is dan weer een ander grapje natuurlijk, maar dat had u wel door. Ja, nog eens even kijken. Zondag 20 september aanstaande. Zondag is dat van 12 tot 19 uur organiseert zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot in zaal Rodenberg in Aarschot een mosselfestijn. Ah, lekker, lekker. Maar op het menu ook vide, curryworst en koude schotel. Want zoals steeds zijn er mensen... Ik lust geen mosselen. Meer info op de Facebookpagina van Chocudo Aarschot. Dit is Radio Demerstad met Toontje Lager. Die waren populair in de jaren 80. Deze Nederlandse band. Ben jij?

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Een echte rasartiest die ook een hele tijd in België heeft gewoond. Meer bepaald in Oostende. En dan ook doodgeschoten worden door je eigen vader. Het overkwam Marvin Gaye. Sexual Healing was dat. En dit is Cyndi Lauper. Dat was ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Ja, ja. Ray Parker Jr. en The Ghostbusters. Het was het, het titelthema uit die gelijknamige film van toen. Ja. Dat is alweer een hele tijd geleden. In 1984 was dat, ja. Voor de mensen die houden van oldtimers... die kunnen volgende week donderdag 24 september... van 18 tot 21 uur naar Sint-Truiden. Want VZW Oldtimer Club Sint-Truiden houdt daar een laatste zomerontmoeting op de Veemarkt. Er zijn daar old- en youngtimers te zien. Auto's, brommers, moto's en tractoren. De deelname is gratis en er is toegang voor iedereen. Voor de mensen die dus van oldtimers houden, ja, dat is een beetje feestdag volgende week donderdag in Sint-Truiden. I give you

Een vriend van mij die gaat regelmatig naar Las Vegas. Die gaat daar gokken. Hij is gelukkig niet verslaafd, maar hij zegt inderdaad, je kan daar een heleboel geld verspelen op korte tijd. Las Vegas, Tony Christie. Hey, ik neem je mee naar 5 uur met de Next Trek Band, Living on the Midnight Train. We hebben daar dus nog alle tijd voor. Want eerst het nieuws van 5 uur.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat dat ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
3: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.

0: Nou, ik weet niet of dat allemaal zo gezond is natuurlijk, maar dit was de originele versie van Thunder in My Heart uit 1977 van Leo Sayer. Een paar jaar geleden werd het nog eens heruitgebracht door Mac featuring Leo Sayer. En ja, toen heette het ook Thunder in My Heart, maar toen zat er een iets of wat ja, nog stevige beat onderdoor. Een hele fijne vooravond allemaal. Welkom in deel 2 van... Inderdaad, ja.
1: Chris van Opstal.
0: Voilà, roken is niet gezond, al dus Frank van den Broeke. Maar smoke on the water moet nog kunnen.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

Tonight we're gonna party like it's 1999, alsof het niks was. En ondertussen is dat al een hele tijd geleden. Ja, ondertussen weten we dat onze prins Gabriel naar het leger gaat. Hij wordt paracommando, gaat een opleiding doen. Maar in Nederland gaat de Nederlandse prinses Ariane ook wat speciaals doen. Die is inmiddels begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft. Ah, dat moet daar vooruit gaan, hè, bij de koninklijke familie.

Clover Convention was dat een get up en boogie, beste vrienden. Ja, die boogie, dat mag u inderdaad doen, maar wel een beetje voorzichtig als het even kan. Roxette neemt ons mee naar 1995. Ja, we weten allemaal dat Per Gessle er nog is bij de originele samenstelling. Ja, Marie Fredriksson is al een hele tijd overleden, maar ik heb gezien dat Roxette weer aan het toeren is met een nieuwe zangeres, een vervangster. Die heet Lena Philipsen en dat is een hele mooie madame. Echt, ga maar eens kijken.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. We gonna rock around the clock. Al dus de zangeres zonder naam. Die zong dat in de tijd ook. Hè. Rock around the clock. Maar dit was de originele van Bill Haley en de Comets. Rock around the clock. 1955, zo lang geleden zeg. We blikken even vooruit naar zaterdag 26 september. Dan vindt in het Laar in Okselaar een eetdag plaats. Ten voordele van houden van mensen op het menu. Allee, daar gaan we ze. Mosselen, stoofvlees, fideeën, vispannetje, koude schotel en curryworsten. Inschrijven gebeurt via françois-tielens@hotmail.com. Het is allemaal voor het goede doel.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 38 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30.

Donna Summers is ook niet oud geworden, hè. Begin in de 60. Niemand wist eigenlijk dat ze ziek was, tot we plotseling via de media vernamen van Donna Summers is overleden. Ja, ik denk dat ze maar 1 of 62 is geworden en overleden aan de gevolgen van longkanker. Dit was ze met Bad Girls. En hier zijn Katrina and the Waves, het zonnetje in je radio met Walking on Sunshine. We gaan het proberen. I

twee keer de zon. Ja, twee keer de zon in je radio. André van Duin, als de zon schijnt. En daarvoor Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Het volgende zonnetje in huis is Willem de Grote. Die is er zometeen na 6 uur met de nieuwe aflevering van de Willem Wil Wel Show. Ik heb hier nog Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Fijne donderdag en tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden. En dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
3: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: Een vrolijke Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. Meteen de opener op deze donderdag 17 september hier bij Demerstad. Dank je, Chris, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

0: De mannen van In Excess uit Australië met de intussen overleden liedzanger Michael Hutchins. Dat was Need You Tonight. Het is 6:15, ongeveer 24 uur voor de start van Lowful Life. Morgen in de feesttent op het terrein langs de oude Tiense baan in Scherpenheuvel. We gaan eens horen hoe ver het staat, of ze er echt klaar voor zijn, bij woordvoerder Rune Verwimp. Rune, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe ver staan de werkzaamheden? Zijn jullie er bijna klaar mee?
1: We zijn nog volop bezig, maar ik kan wel zeggen dat we al bijna klaar zijn om iedereen welkom te heten in morgen.
0: Ja, het is een mastodont van een tent die daar staat, hè?
1: Ja, klopt. Je kan hem blijkbaar al van op de autostraat zien. Dus het is inderdaad een heel grote tent.
0: Ja, ja, dat is ook wel nodig. Hoe staat het in de voorverkoop? Hoe is het geweest? Zijn de meeste tickets de deur uit?
1: Ja, zeker. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar, maar het zijn er gelukkig niet meer zoveel. Dus wij kijken naar een goed feestje weer.
0: Een goed feestje. En het wordt ook behoorlijk goed weer als ik de voorspellingen zo hoor.
1: Ja, ik hoop en ik denk dat we dit jaar wel geluk gaan hebben met het weer. Dus we hopen echt op 2 dagen goed weer. Zodat iedereen die hier gaat zijn en sowieso een leuke tijd gaat hebben, het nog extra leuk gaat hebben omwille van het goede weer.
0: Ja, uiteraard. We beginnen morgen. Niels, de Stadsbader Meteor Milk Inc. Is dat een beetje op een iets jonger publiek gericht? Mag ik dat zeggen?
1: Nee, ik denk dat de acts wel het zowel jong als oud aanspreken. We hebben daar dan ook als opening direct bij staan, een Nederlandstalige band die in Nederland 5 of 6 keer de Kuip hebben uitverkocht. Ja. Dat is ook wel uniek dat wij ze hier in België hebben. En dan hebben wij op ons tweede podium ook nog DJ's zoals Jan Vervloed, DJ Wout, Dave Lambert, waar dat je dan ook wel echt op de retro van vroeger mikt.
0: Ja, een soort retro house party.
1: Ja, klopt. Okay. Ik kan het niet beter verwoorden.
0: Oké, prima. En de zaterdag, ja, dat is echt voor iedereen. Hè. Als ik K3, Aaron Blommaert, Berre, Jasper, Raymond, Clouseau natuurlijk. Dat is echt wel een topaffiche, hè?
1: Dat proberen we. Inderdaad, we zijn ook heel blij dat we Clouseau eindelijk kunnen aankondigen. Ik zei het ook al de vorige keer tegen jullie, we hebben daar heel lang op moeten wachten. Maar we zijn heel blij dat we het nu kunnen zeggen, dat Clouseau op dit. Jasper Steverlink, waar ook zeker een super show gaat zijn. Romain van Groenewoud, wat ook weer wat meer uniek is. Berre, K3, het gaat allemaal leuk worden.
0: Ja, een leuk feestje. De affiche die lijkt mij alsmaar grotere namen aan te trekken. Hè? Hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Dat is elk jaar een grote zoektocht dat we doen. Wij zitten daar ook met een heel team voor samen, om samen te brainstormen. En we beginnen daar eigenlijk al in het najaar mee. Dus dat wil zeggen dat wij binnen een paar maanden al beginnen voor volgend jaar om de artiesten vast te leggen. Dus voor ons team, wie dat de artiesten boekt, is het altijd een groot geheim en mogen we het een heel jaar niet vertellen. Maar dat is toch een hele puzzel en een hele uitdaging inderdaad.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hebben jullie nu een soort plafond bereikt op dat gebied? Of denken jullie, we kunnen nog steviger uitpakken?
1: Het plafond kan altijd hoger gemaakt worden, hè?
0: Ja, the sky is the limit, zoals men dat zegt.
1: Exact.
0: Oké, het belooft een groot feestje te worden, dat de opbrengst goed is, hè, want dat is toch het belangrijkste, bestemd voor het goede doel, hè, voor ALS.
1: Ja, klopt. Klopt, dus het enige wat ik zeg aan iedereen die er graag zou willen bij zijn en het goede doel wil steunen, er zijn nog een paar tickets te kopen op Love for Life.
0: Oké, dus even surfen naar de site loveforlife.be en dan kan je nog alsnog last minute erbij zijn. Ik wens jullie heel veel succes, Rune, en dank je voor de babbel.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Dag. En om af te ronden doen we dat met Clouseau natuurlijk, hè. Koen Wouters, die vandaag trouwens 59 is geworden. Hier zijn ze en zaterdagavond live op Lowful Life in Scherpenheuvel. Ben je daar vannacht?

Ja, dat roept al een beetje een weekendgevoel op. Maar we hebben nog één werk- en schooldag voor de boeg natuurlijk. Sylvester and You Make Me Feel and a Mighty Wheel. Morgenavond in Cinema Paradiso om 8 uur kan je gaan kijken naar de film The Beloved. Filmregisseur Esteban Martinez biedt zijn dochter Emilia een rol aan onder het mom dat hij haar wil helpen met haar vastgelopen acteercarrière. The Beloved, morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. En morgenavond begint het KVT ook aan zijn toneelseizoen. Met vrijdag en zaterdag om 20:30 de opvoering van Play It Again, Sam van Woody Allen. Gaat over Allen Felix, die in zijn scheiding ligt met zijn vrouw en steun zoekt bij vrienden en bij de geest van Humphrey Bogart. De resterende voorstellingen buiten die van morgen en zaterdag vind je terug op onze website radiodemerstad.be op de agendapagina. En zaterdag tussen 2 en 7 viert de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit, kortweg DROS, in Den Amer in Diest zijn 20-jarig bestaan. Je kan er projecten en films bekijken van de aangesloten organisaties. En de toegang is er gewoon gratis. En nu naar Nederland voor de band Ten Sharp. Frontman Marcel Kaptein wordt vandaag 66. En dit is die nummer 1 hit, You.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Er bestonden wel een paar versies van dit nummer Glad to Know You. Er was ook een hit van Kitty Grant. Maar wij kozen vandaag voor Chess Jenkel, Glad to Know You. Zaterdagavond om 8:00 brengt Jo Valli in de Negger in Scherpenheuvel een eerbetoon aan Wiltura. Tickets via denegger.be. En zaterdag en zondag organiseert voetbalclub TW 3000 in het jongensschool in Tieltwingen pasta-dagen. Zaterdag opent de keuken om 17:00, zondag om 11:30 en 17:00. Inschrijven via tw3000.be. En zondag tussen 12 en 7 houdt zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot in zaal Oud-Rodenberg een mosselfestijn. Op het menu ook vidé, curryworst en een koude schotel. Meer info op de Facebookpagina van Chocudo Aarschot. Ja, mogelijkheden genoeg om te gaan eten dit weekend. En nu naar een madame, een goede vriendin van Natalia trouwens, deze Anastasia. Ze wordt vandaag 58 en ze is een en al liefde. I'm out.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Even verliefd, I can't stop loving you. Dat waren de mannen van Toto die in de 80's de ene hit na de andere scoorden. En wat hebben we dit weekend nog in petto? Wel een aantal wandelingen bijvoorbeeld. In het Begijnhof van Diest vertrekt een gratis themawandeling om 14:00 nu zondag onder het motto een tijdreis langs de gevels van de stad. Ondertussen ontdek je hoe het stadsbeeld door de eeuwen heen geëvolueerd is. Er kunnen maximaal 25 personen mee, dus inschrijven is nodig. En nog om 14:00 zondag vertrekken de Sint-Joris-vrienden op de parking van wijnproducent Danouise in Houwaard voor een wandeling van 8 kilometer naar de wijngaarden. Je kan er onder andere gaan kijken naar de Sint-Denijskerk met de erebegraafplaats van de in Wereldoorlog 2 verongelukte vliegtuigbemanning. Ook een klim op de zuiderhelling van de Houwaardse berg staat te wachten. En na de terugkeer bij Danouise krijg je deskundige uitleg over de wijnbouw en ter plaatse natuurlijk wordt ook een wijntje gedegusteerd. Het is allemaal gratis, dus dat lijkt me wel leuk voor nu zondag. En nu naar Nederland. De band René had een hitje met de cover van Brenda Lee, Sweet Nothings. Maar vooral met deze. High Time, He Went.

Nederlands groepje René met High Time Event. Ja, wat ze ook mogen beweren, ik ben nog niet weg hoor. Ik heb nog een uurtje van de show te goed, zometeen na het nieuws van 7. En tot aan het nieuws heb ik voor jullie nog Albert Hammond met een vreemde vergelijking. I'm a train. Heel graag, tot zo, voor meer.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In januari 2024 zijn de werken aan het nieuwe politiecommissariaat in Tremelo gestart. In het nieuwe hoofdkwartier wil de politiezone BRT, dat is Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo, extra inzetten op een veilige, discrete en professionele ontvangst van inwoners. Het gebouw komt deels op de locatie van de oude turnzaal in de Kruisstraat en op de publieke parking ernaast. Naast de nieuwbouw worden 25 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorbehouden zijn. Volgens de oorspronkelijke timing zou het gebouw nu moeten klaar zijn in september, maar de datum schoof telkens op. De oplevering nu is uitgesteld naar eind oktober. En van 15 september tot 29 september verhuist de wekelijkse markt in Hasselt naar de Blauwe Boulevard omwille van Hasselt Kermis. Je kan dus nog steeds van de Hasseltse markt komen genieten, maar dan wel op een andere locatie, omdat dus de kermis nu op die plaats staat. Waar je je favoriete kraam terugvindt, wel, daar is een plannetje voor op hasselt.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vaníček derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: Een van de laatste hitparade successen van Mr. Blue Eyes of The Voice, Frank Sinatra en het thema uit New York, New York. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze donderdag 17 september hier bij Radio Demerstad. Fijn dat u afstemt, we blijven nog een uurtje en hopelijk jullie ook.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En nu gaan we naar begin jaren 90. Wim Ravel had toen een oogje op Annelies.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

muzikaal kom je hier zeker wel aan je trekken met al die grote classics, ook uit het soul-milieu. Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en de Blue Notes. En daarvoor een rustige Bryan Adams met Please Forgive Me. Morgenavond om 8:00 brengt het collectief overal op het Museumplein in Aarschot de theaterproductie Margriet over Enora en Lotte die speuren naar wat er echt gebeurde in die gruwelijke nacht toen 5 rovers haar herberg binnendrongen. Margriet morgenavond in Aarschot. En dit zijn Hot Chocolate.

The King of Rock and Roll, Elvis and the Devil in Disguise. En daarvoor een disco-zangeres, Tina Charles en Love Me Like a Lover. Nu zondag de 20e om 14 uur vertrekt in het Begijnhof van Diest een gratis themawandeling onder het motto Een tijdreis langs de gevels van de stad. Ondertussen ontdek je hoe het stadsbeeld door de eeuwen heen varieerde. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Inschrijven is dus noodzakelijk via themaroute Diest. En dit zijn de Captain en Tenille.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het wordt een nacht met heel veel folietjes. Een nuit de folie, dat was de debuut soirée. En daarvoor 6 minuten lang het verhaal over A Belfast Child van Jim Kerr en de Simple Minds. Er is voetbal zaterdagavond om 8 uur. Een topper tussen Tessport Tess Senderlo en Oud-Heverlee Leuven B. We zijn benieuwd. En dit is een ontdekking van Gloria Estefan van begin jaren 90. Mr. John Cicada.

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.

Een verhaal uit het Oude Testament. The Story of Adam and Eve door Paul Enka. En daarmee hebben we het gehad voor deze donderdagse show. Morgen zit hier Willem Doreleijers. En wij spreken elkaar in het weekend in Graffiti in de voormiddag. Het laatste woord is voor George en Andrew van Wham, de Club Tropicana. Nog een leuke donderdagavond en tot in het weekend. Let me

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kleuter in lagere scholen zijn weer opgestart. En een aantal steden en gemeenten doet dat in een gewijzigde context. Scherpenheuvel-Zichem groepeert 5 kleuter- en basisscholen onder één naam en nieuwe visie. Het lokaal bestuur kiest er daar dus resoluut voor om het stedelijk onderwijs in eigen beheer te houden. In Begijnendijk en deelgemeente Betekom werden de lagere scholen, de Puzzel en de Knipoog, dan weer overgedragen aan scholengroep Adite. De gemeente Begijnendijk blijft wel eigenaar van de gronden en de gebouwen. Lokaal bestuur daar engageert zich om gedurende 5 jaar €300.000 te investeren in de infrastructuur. Daarna moeten de investeringen door Adite worden overgenomen. Elektrische wagens kunnen voortaan op grotere schaal worden opgeladen aan de Kunstlaan in Hasselt. Want op de parking van het cultuurcentrum heeft de stad haar eerste eigen laadplein geopend. Het aantal laadpalen op die locatie werd verdrievoudigd, van 2 naar 6. Goed voor 12 parkeerplaatsen waar elektrische wagens kunnen laden. Een mooie stap. En er volgen er nog, zegt schepen van mobiliteit Kevin Schouterden van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel 2 essentiële punten waarover we vinden zijn personeel van de gevangenissen succes hebben krijgen.
4: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475-34-96-72.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
6: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
4: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
3: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
4: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
3: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
4: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
3: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Radio 2.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
4: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
3: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10:00 het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.